op lag iet kas harley. Zet ons dat die ten weg kadelak. Hey, bless wens die ostobie, a konke, jis, rock wierobie. Adje, dat zeg, rock wierobie.